that thrills and delights me, oh no, it's just the near

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overhasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overhasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
3: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
2: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
4: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij. Maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
2: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
5: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat het in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
2: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden, zondag 25 graden.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Hoover Phonic in Concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreet en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
10: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, hè, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
9: Touring vraagt de lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
11: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die ja, correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
9: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
12: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
9: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci ImmoBiep.
20: Aha. Minerva.
21: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

En we zijn weer al aan de maand september, hè. Vakantie voor de kindjes is voorbij, 3 september. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. U luistert naar Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

En ons Lidie is er ook bij hoor vandaag. Zij zit aan de andere kant en neemt heel graag voor jullie de telefoon op. Heb je iets te vertellen? Wil je gewoon iets zeggen? Een babbeltje? Je kan altijd bellen op ons welgekende nummer 03 219 17 27.

En voor de vroege vogels die al aan de ontbijttafel zitten, alvast eet smakelijk. De mensen die moeten werken vandaag, toch ook een hele fijne werkdag gewenst.

Je wordt er stil van uit die warme stem van Malcolm Roberts. Love is All, misschien wel een van zijn bekendste nummertjes uit de jaren 60.

En hij meent het. Nog één nachtje met jou. One night with you. En dat was natuurlijk Mr. Tom Jones. Dit om 7:15.

0: Lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Ja, en voor ons is de zomer wel voorbij, denk ik. Hè. We gaan stilletjes aan naar de herfst toe. En dit was Wiltura, als de zomer weer voorbij zal zijn.

En dat was natuurlijk ABBA, de Zweedse popgroep die in 1972 in Stockholm gevormd werd door Agneta, Björn, Benny en Annie Fritz. Was een van de succesvolste bands ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte platen. Man, doe dat maar.

0: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar om het zenabla. Maar hoe felicitances die mij daven, er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mijn jongen gekeken. Zelfs als ik van school kwam, worden we het niet doos.

En weten wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan Niels gaan aardig stond te lezen. We moeten dringend weg tot ons groot spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat

dag vol, dag moe, dan kon ik erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, als ik goed kinderen zal krijgen, dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle mening over toes en over kinderen wordt nader maar heel anders opgevat. Zet daar maar zeker van.

hoorden het waarschijnlijk al wel direct. Een nummer van The Strangers uit 1975. In tegenstelling tot hun typische humoristische parodieën is dit nummer eigenlijk wel een serieus en wel een beetje een emotioneel nummertje. Het sleutelkind.

Miss De La Reese was dit met Don't You Know. En daarvoor hoorden we Engelbert Humperdinck met Another Place and Another Time. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken en u kan daarvoor boeken op het welgekende nummer ook 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. Dat is wel een hele boterham voor te onthouden. Hè. Dus ik herhaal nog eens het nummer. 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er vervolgens ook de tijdsgeest, ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met al die authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polders. En op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goeie Handen. En is die dag dan geopend van 10 tot 18 uur. Dus u kan daar altijd terecht. Hun site is www.poldermuseum-lillo.be.

Natalie Cole met Starting Over Again. En van Natalie Cole gaan we naar haar vader, naar Nat King Cole, met Solamente Una Vez.

Het allermooiste moment van Gary Hager. Dat horen we vandaag om iets voor 9 uur. Dus we gaan onze laatste vocalen draaien voor de tijd zijn voor het nieuws en de reclame. En ik hoor jullie terug na 9 uur. Mireille Mathieu met Dier Madame.

0: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god er niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken na klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. En dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
11: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
10: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
12: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
10: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
13: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Dag Robert, storen we niet?
15: Nee, kom binnen.
14: Onze kleine is er ook bij.
15: Hallo.
14: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
15: Allee maar, dat past toch nog?
14: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
15: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
16: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Aha.

En dat was een nummertje, ons accordeon nummertje, voor ons tweede uur mee te beginnen. Een van Matthias Lens. Van Nicoli, van Nicola. Het is 7:07. Welkom bij Radio Minerva. Dit is het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja, ons Lidie. Die zit aan de telefoon. Je kan ze altijd bellen voor een babbeltje. Zoals ik zeg, of om iets te vragen op het welgekende nummer 03 219 17 27.

Bor Buches, de amor, was het zijn, ja. Luis Guerra, als ik het juist uitspreek. En dat was speciaal voor ons Maria Lotens. En ik wou nog eventjes zeggen dat er een spoedig herstel gewenst is voor jou, Maria. En doe het goed. Blijf positief.

En dat was een vrolijk nummertje van Lou Monte, Lazy Mary. En dan hebben we nog een vrolijk nummertje, je gaat allemaal vast wel kennen. Marina, Marina, Marina van Eddie Wally.

is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar naar Radio Minerva en hij hoor ik juist dat hij nog geliet is. Ik zeg, dat kan hij niet, hè. Mocht eens dat geliet wordt en bel die rap met de studio op 03-219-1727. Want al, hè, luister naar Radio Minerva en geen lied, zit dan aan niet verlegen? Zit hij ook geliet? Bel dan eens rap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.

En je kent hem uit de duizend, hè, met zijn speciale grauwe stem, zegt ze altijd. If I told you lately that I love you. En dat is natuurlijk Rod Stewart, een liedje uit zijn klassiek album.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

En hij komt uit de Jordaan in de Amsterdamse wijk, René Vroger met Woman Woman. En daarvoor het nummer van Jerry Vale, You're My Everything.

0: En wel, een van zijn bekendste liedjes, een leuk meezingertje van Almartino, Lisa's Heart. Het is 9:45, ja, onze Julien is gearriveerd, is al even gearriveerd, met mijn tasje koffie. Heel belangrijk, 's morgens, hè, Julien.
1: Alsjeblieft.
0: Claude Barzotti, voor al de Barzotti-fans, met Madame.

En ja, zit er nog eens tussen vandaag. Filet d'Anvers met het mooie Prinses. Ook eigenlijk een favoriet van heel veel luisteraars.

Zo, lieve mensen, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik ga mijn stoeltje, die gaat natuurlijk naar Julien van Noten. En u kan hem beluisteren met zijn fantastische notenkraker tussen 10 en 12. Iedereen een hele fijne dag gewenst en tot volgende week. Groetjes van Katja.

Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat

0: 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
5: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreet en betant.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
10: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
12: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
14: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan men subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
13: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies hebben gefraudeerd. Het gerecht onderzoekt dat nog. In Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar al snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En sport, ex-rode duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice-kampioen in Kroatië. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
5: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Aha, Minerva.
18: De Notenkraker met Julien van Noten.

Goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 3 september. Onze dank nog aan Katja van Aver bij 2 uurtjes Goedemorgen Antwerpen en die was weer perfect. En ook op deze eerste donderdag zetten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. De Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03 219 17 27.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: and French perfume that rocks the room, and you're all mine in buttons and bows. Buttons and bows, buttons and bows, buttons and bows.
1: Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zandagen en nationale feestdagen geopend van 13 tot 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kan er terecht natuurlijk voor boeken op het gsm-nummer 0485 61 48 32. Ik herhaal dit reserveernummer 0485 61 48 32. Kan ook nog via boekingen. De website natuurlijk, in één woord, boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberger met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oudheid, toen alles nog beter was. Op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goede Handen. En is die dag geopend van 10 tot 18 uur. Voor meer informatie kan je terecht op hun site www.poldermuseum-lillo.be.

Ja, de tijd gaat vooruit, beste luisteraars. We gaan naar 11 uur toe en dat doen we dan met de mars van de tweede Grenadiers. Ik zal zeggen, tot ziens.

0: Opruimen.
1: Ik?
2: Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schat.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden. Dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd, bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
9: We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging, maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten. De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering van een aantal zaken, en dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen.
8: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
10: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat heeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
8: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. En in het centrum van de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zeker 2 doden gevallen bij een schietpartij, onder hen ook de schutter zelf. Nog meerdere andere mensen raakten gewond, onder wie 3 agenten. Hun toestand is stabiel. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. Veel wolken en soms wat regen bij 23 graden en dat is ook morgen zo. Het weekend wordt vrij zonnig.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stierweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
14: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
14: Geef je nummer om dat nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
12: Robert? De expert 0 226 93 93.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
15: Met Imo.
1: zo binnen als een huis.
15: Merci, Mobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker. Bij Radio Minerva. Met Julien van Noten.

Nogmaals welkom beste luisteraars bij het tweede gedeelte van de Notenkraker hier bij Radio Minerva. En zoals iedere donderdag werd u welkom geheten door Golden Raindrops van een Doordorkest, Karel Herberger. Ook gekend als Charles Souliard natuurlijk, zijn een echte naam. En trompetsolo Jeff Kolen. Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. En wij zouden kunnen zeggen, jong van geest en oud van lijf. Too young, Nat King Cole natuurlijk.

Peter Belinda was een mooie dame bij Chris Andrews en een verhouding tussen een timmerman en een dame met standing. Johnny Cash en June Carter.

0: En
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten, in het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: De Notenkraker met Julien van Noten.

Ja, beste luisteraars, onder deze orgelklanken gaan we eruit. Dit was de notenkraker van deze donderdag 3 september. Zodanig neemt Maarten het van mij over in vervanging van onze Harjo. Heel veel luisterplezier bij hem en ook de andere collega's. Maak er nog een gezellige, aangename dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. De groetjes van Julien, de groetjes van Swa. Voor Sivis smakelijk eten en wij maken alvast afspraak voor de volgende keer.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg, Lucas van den Einde. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
1: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
2: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
1: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door roepen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.

0: 32.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
4: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
5: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
4: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bediende en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaert van de Socialistische Vakbond.
6: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten.
4: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
7: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
4: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bisiwu van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bisiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en ook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
8: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Zeg, Josfien,
0: Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
0: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het vervangprogramma van onze REO. Want je is slechts gelukkig, want je is op verlof. Wat kan er dan nog misgaan? Ik ga jullie vergasten met een beetje ditjes en datjes over de filmmuziek en over de tunes. En zeker mag ik niet vergeten van collega Julien en telefonist Zwakke te bedanken voor hun 2 uurtjes inzet.

0: En we openden dit programma met Somewhere My Love uit Dr. Zhivago. De muziek die was van Maurice Jarre. De film die kwam uit 1965 en werd geregisseerd door een grote regisseur, David Lean. Het boek dat kwam van Boris Pasternak. En de film, ja, gekende acteurs waren Omar Sharif, Julie Christie en Geraldine Chaplin.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Goldfinger, de derde film met Sean Connery. De titelsong werd gezongen door Dame Shirley Bassey. Onder Blackman was Pussy Galore baas van een team vrouwelijke piloten. De film kwam in omloop in 1964 met weer muziek van John Barry. En de slechterik van dienst, dat was natuurlijk Gert Vrobe als Goldfinger.

filmen met de Duke John Wayne, Rio Bravo uit 1959. Met tegenspeelster Angie Dickinson en collega's Dean Martin en Ricky Nelson. Deze twee laatste zijn graag gehoord op onze radio Minerva. En er brak een nieuw tijdperk aan voor Ennio Morricone, want nadien kwamen de spaghetti-westers en dan had hij weer al werk genoeg.

La Boom, een Franse print uit 1980 met Sophie Marceau en Claude Brasseur. De film draaide in Frankrijk 35 weken en trok 4,3 miljoen kijklustigen. En de muziek die kwam van Vladimir Cosma.

Munt wist het toen nog niet, maar in 1942 werd de film Casablanca gedraaid met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman. Het zou een tot de meest bekende films blijven voor iedereen. En het was prachtige muziek met een grote componist, namelijk Max Steiner.

Dit was dan de dochter Nancy Sinatra van Old Blue Eyes. Zij zong de melodie uit de film van Quentin Tarantino uit 2003 en 2004, Kill Bill. Het bloed vloeit er rijkelijk dankzij actrice Uma Thurman en David Carradine.

En ja, dat is onze Rocco Granata. Met de film Marina, met Matteo Simoni, die het ondertussen al ver gebracht heeft, en Evelien Bosmans. Je kent natuurlijk de titelsong van Rocco Granata zelf, Marina. Deze print is gebaseerd op een waar verhaal. De regie was in handen van Rocco Granata en de film is gebeurd in handen van Stijn Konings.

0: Een Belgische-Franse film, Sœur Sourire, uit 2009. Weer in een regie van Stijn Konings. Cécile de France vertolkte de rol van Sœur Sourire en onze eigen Jan de Cler was ook van de partij in deze print.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.

0: Een van de grote klassiekers van Hollywood toenertijd was The Wizard of Oz uit 1939. De actrice Judy Garland, die zong de titelsong. Het is een Engelse song geschreven door Harold Arlen in 1983 met tekst van Jip Arburg. De song kreeg in 1939 een Academy Award over voor de song, namelijk ook voor de song zelf van de film Over de Rainbow. En wie mocht het zingen? Niemand anders dan natuurlijk onze goede vriend Louis Armstrong.
1: Zeg mannetjes, heb je het al gehoord? Radio Minerva nu ook op DAB+. Luisteren dus!

En voor Over de Rainbow, daarvoor was er nog een melodie, ook zeer gekend, uit 1988. What a Wonderful World, in de film Good Morning Vietnam. Ook in de animatiefilm Madagascar uit 2005. En dat was natuurlijk, ik had mij misproken, dat was Louis Armstrong die dat de song daarin zong.

0: Weet u nog, zaterdagavond, de tv-reeks The Man from U.N.C.L.E. uit 1964 tot 1965. Met Napoleon Solo en Ilya Karjakin. De rollen werden vertolkt door Robert Vaughan en David McCullum.
1: Naast FM en streaming, nu ook op DAB+. Radio Minerva is helemaal mee.

Dit was het thema uit de film over de strijd van Palestina voor onafhankelijkheid in 1947 en daarna namelijk Exodus. De film zelf is uit 1960 onder de regie van Otto Preminger. Het scenario is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1958 van Amerikaanse auteur Leon Uris.

Dat kwam dan uit de periode van de mantel- en degenfilms, The Adventures of Robin Hood. De muziek was van een grote componist toenertijd, Erich Wolfgang Korngold. De acteurs waren voor de vrouwen de lieveling Errol Flynn en voor de mannen Olivia de Havilland. De slechterik was Basil Rathbone als Prins John. Het was een film uit 1938 en hij won 3 Oscars.

0: En zo zijn we stilletjes aan het einde van het eerste deel van de filmmuziekuitzending ter vervanging van Arie O. Ik hoor jullie zelfs terug na het nieuws en dan gaan we voort met mooie tunes en mooie weetjes over de film.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreet en betant.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
11: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater...

0: Water staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
1: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
2: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
1: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Met ImmoBiep. Ben je zo binnen als een huis?
9: Merci, Imobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van het Arie O zijn vervangprogramma. De muziek uit de films. En ja, er zijn er zoveel en er zijn er zoveel mooie, zoals de deze.

In 1966 draaide Elvis Presley zijn 20e film, Frankie en Johnny. Het is een mix van een waargebeurd misdaaddrama uit de 19e eeuw.

Deze song kennen jullie zeker en vast, The Shadow of Your Smile. Het kwam uit de print The Sandpiper uit 1965. De muziek werd geschreven door Johnny Mandel en Paul Francis Webster. Kreeg zelfs een Academy Award, is de Oscar voor de beste originele nummer. De ster van de film was natuurlijk Elizabeth Taylor, samen met haar echtgenoot Richard Burton.

2001, dan kwam de film Moulin Rouge uit met Nicole Kidman. La Vie en Rose komt uit deze film. Het werd vertolkt hier op accordeon door Matthias Lins. Het is een musical romantiek. De film kreeg een Oscar voor beste kostuumontwerp, een Golden Globe voor beste film.

orkest van James Last verzorgde Elvira Madigan uit de Zweedse dramaprint uit 1967 onder regie van Bo Widerberg. De film is gebaseerd op het leven van de Deense koorddanseres Edvig Jensen. De acteurs waren Pia de Gemark en Tommy Berggren, voor mij volledig onbekende mensen. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het mobiele nummer 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was, zei men. Op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goede Anden. En is die dag geopend van 10 tot 18 uur. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht op hun site www.poldermuseum-lilo.be.

Dit was dan het thema van de vledermuis Batman. De tv-reeks ontstond in 1966 en was een populaire tv-reeks. Gebaseerd op stripbeeld Batman. De serie werd door America Broadcasting Company uitgezonden van 12 januari 1966 tot en met 14 maart 1968. Met een totaal van 120 afleveringen.

In 1968 kwam de film 9½ Weeks uit. Het was een erotische, romantische film. Kim Basinger en Mikey Rourke mochten deze film tot een goed einde brengen. Joe Cocker die zong dan You Can Leave Your Head On, een prachtig nummer gezongen door hem. Dit nummer wordt trouwens ook gebruikt tijdens de scène van actrice Kim Basinger als ze haar zwoele striptease uitvoert en natuurlijk op de muziek. Wie kan het anders? Het was Joe Cocker zelf.

de film You Only Live Twice kroop Sean Connery nog eens in de uit van James Bond. Tegenspelers waren Karin Dor en Akiko Wakabayashi. Wat een naam. Bond neemt het op tegen Spectre, die een kolossale kernoorlog wilt laten uitbrengen. De muziek was trouwens weer van John Barry en volgens mij was dat altijd de beste componist voor de thema's van de Bond-films.

0: Dit was een tune uit de Harry Potter films, een Britse filmreeks. Begin 2001 en werd afgerond in 2011. Jonge acteurs in deze films waren Daniel Radcliffe en Emma Watson. De film is naar de 7 boeken van schrijfster J.K. Rowling genoemd.
1: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Je moest wel wat geduld hebben om de film eenmaal uit te kijken. Dit was El Cid. De film is gebaseerd op het leven van de 11e eeuwse Castiliaanse ridder en krijgsheer Rodrigo Díaz de Bibar. De prachtige muziek komt van Miklos Rosa. En Charlton Heston was de Cid en Sophia Loren zijn geliefde. Toenertijd waren er veel grote componisten zoals Korngold, Max Steiner, Newman. Maar voor mij springt deze Miklos Rosa er toch met grote schreden boven.

Dit was dan Sarah Vaughan met de melodie uit South Pacific van 1958. Een print met Mitzi Gaynor en acteur Rosanna Barassi. De film kreeg een Oscar voor beste geluid en de muziek die kwam van Richard Rodgers en Alfred Newman.

In 2019 kwam de wondermooie, fantastische film in de zalen, namelijk The Lion King. En wie kreeg het voorrecht om te mogen zingen? Natuurlijk Sir Elton John. De film was geproduceerd door Walt Disney.

Die Italiaanse componist Ennio Morricone, die had toch gouden vingers en een gouden pen. Wat die man allemaal al niet geschreven heeft. Prachtige muziek voor westerns, andere films en noem maar op. Dit was het thema uit The Mission, een Britse film uit 1986 met Robert De Niro en Jeremy Irons en de geweldige acteur Liam Neeson, die daar nu altijd van die actiefilm speelt. De film won de Gouden Palm op Filmfestival van Cannes. Zo, voor mij zit het er een beetje op, maar geen nood. Onze Marja zit al klaar en zij brengt onvervalste memories, de echte Minerva Sound van bij ons. Ik dank jullie voor te luisteren en tot volgende week.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
7: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
6: Er loopt een onderzoek. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is meer, zegt politiek journalist Karel

0: Tree.
1: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier De Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En De Wever moet de blik op Antwerpen houden.
0: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, wat het totaal nu op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grote boten inzetten, waarmee ze meer migranten in één keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen. Maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig.
2: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
3: Allemaal?
2: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
4: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
3: Wat zei het hem?
2: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald.

Goedemorgen en goedemiddag allemaal. Dit is Memories met Maria en ik kon alvast genieten van instrumentaal werk van Max Greger en zijn orkest en Caravan.

U luisterde achtereenvolgens van You Better Love Me van Martin Walker en de volgende was er eentje van Modest.

0: like a long neck goose, like a wild baby.
1: Chantilly Lee is normaal van de Big Bopper, maar dit was de versie van Jerry Lee Lewis.

Picnic. Uit de gelijknamige film Picnic, gezongen door Dorothy Collins. En mijn programma ziet er wel enigszins anders uit dan dat ik het had gemaakt, want ik ben thuis, schandelijk genoeg, mijn playlist vergeten. Dus hetgeen dat ik nu speel is dus met een natte vinger.

0: zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.

Since I Fell For You werd gezongen door Lenny Welsh. En daarvoor hoorde u I Love Paris van Diana. Een momentje, moet ik al spreken. Diane Warwick was dat.

Try a Little Tenderness. En dat was een versie van Jackie Dave. Excuseert, Jackie Wilson.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat nou niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Journaliste Rosalie Pieters.
5: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
4: Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. En de dodental loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
6: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

0: ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialife.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
1: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Aha. Minerva.
5: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger, opgehaald door Maria.

0: Met Strangers on the Shore zijn we geland in het tweede gedeelte van het programma Memories. En het werd gespeeld door Glenn Gray en zijn Casaloma Band. En zoals ik al zei, het is wel niet het programma dat ik in gedachten had, want de playlist die ligt thuis nog op de bureau. Dus dit is muziek met een natte vinger.
1: Let's give a big Blues Alley welcome to Miss Eva Cassidy.

Anne ook kwam van die prachtige stem van Lina Martel. En de volgende herkende u natuurlijk de Keen met een van zijn mooie gospelsongs. Swing Down, Sweet Chariot.

0: Hey schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik Sinclair.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

En mijn rust zit er weer op voor vandaag. Het was wel een beetje zoeken en het ging een beetje met torten en stoten. Maar ik hoop dat jullie er toch nog van genoten hebben.

0: Goedemiddag, ik ben Leon.
1: En Jong, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
9: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
10: Dakwerken van der Linde.
9: Beter goden niet vinden.
10: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
11: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
13: Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 59.

0: 39. Dat is 03 230 59 39.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
2: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
2: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci Immobiep.
8: Aha. Minerva.
9: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, as soon as her work was done.

0: Nog eens.
1: Wolf and Cry.
2: Op de radio. En dat is zo'n gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
0: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
2: Ja.
4: En ik dacht...
5: Ja, oh, is het goed.
6: Sst, zeg eens. Dan wordt dat natuurlijk klopt.
3: Wie zou dat zijn?
1: Wolf van Cry.
7: Kom jong, de zwagen bij. Koffieklets is gedaan.
1: Wolf van Cry op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Bij het aanhoren van dit nummer kan ik maar één ding bedenken. Gelukkig is dit niet mijn buurvrouw. Welkom bij Radio Minerva. Fijn dat u luistert op deze donderdagmiddag. Tussen 2 en 4 bedanken wij nog de souvenirs, want dat was ook weer mooi. Ik bedank Geri voor het kiezen van de goede platen en u om voltallig te luisteren.

Een kaartspelletje solitair met Niels Dakka. Ja, sommigen kennen het natuurlijk beter als Patience. En ik ken het vooral in de tijd van mijn bomma als

was niet meteen een zomerke om cake te eten, eerder een zomerke om crème glace te likken. Op het tempo zoals Raymond van het Groenewoud het hier aangeeft in de

Remo van het Groene Woud en hij deed het de voorbije zomer wat kalmer aan met die warme dagen. Warme dagen, dat betekent veel muggen. En na al die middeltjes die ik heb uitgeprobeerd is er één ding dat echt helpt en dat is de gazette.

me blijven zwaaien. Ja, dan blijven die muggen wel weg en moeten we ze niet doodslaan. Al moet ik er volledigheidshalve bij zeggen, luisteraar, het zijn nuttige dieren. In de eerste plaats zijn ze een goede bron van voedsel voor andere dieren. Ze bestuiven de bloemen en ze maken het water schoon. Dit even ter voeding.

0: weer tijd voor de driedraai. En we hebben een nummer gekozen uit 1971. Een nummer van ene Scott English met name Brandy. Dat zegt je niks. 3 jaar later kwam het op de markt in 1974 en werd het een hit voor Barry Manilow. En dan begint er een belletje te rinkelen natuurlijk, want dan kreeg het de titel Mandy. 3 versies vandaag voor jullie. De eerste, Ray Conniff. De tweede, Johnny Mathis. En de derde, Barry Manilow.
1: De 3 draaien voor deze week.

Dat hebben we de voorbije weken, ja zelfs maanden wel vaker kunnen zeggen. Beach time, tijd om eens naar het strand te gaan. Maar eerlijk vrienden, bent u van, zo dat zand tussen uw tenen en tussen uw boterhammen? Ik weet het niet hoor.

Dat je naar Radio Minerva zit te luisteren, dat is wel duidelijk geworden zeker. De oldies, de evergreens, de crooners. We draaien ze met heel veel plezier voor jullie.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat nou niet eens een vliegenier?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar, toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij, dat zegt Anne Berger van de federale politie.
5: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd, ja, 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
4: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
6: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
4: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw

0: Eigendom op blijft renten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
0: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
4: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
3: En wat kost deze schatting?
4: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 draaien 90 draaien 90. Edem?
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
5: zeg?
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak er rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
6: Met ImoBip. Ben je zo binnen als een huis?
7: Merci, Imobiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet, dan botst het.
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze.
4: Oh, wow. Damn.
2: Donderdagmiddag.
5: Ik ben al sinds heel blij dat ik hier zit.
0: Na het nieuws en de reclame is het iets na 5 uur geworden. Fijn dat u nog altijd luistert en welkom bij Radio Minerva.

0: Helmut Lotti die heeft al heel wat watertjes doorzwommen van klassiek naar rock. En tussendoor in 2006 kwamen daar ook de Crooners bij met eruit deze Katharina. De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
1: Tot het gaatje.

De Moody Blues uit 1964 met hun debuutplaat Go Now. Het label, het etiket Charmezanger, dat werd vaak opgekleefd, ook bij Franse zangers. En ik denk dat deze meneer daar wel volledig voor in aanmerking kwam. Sacha Distel, Ma Femme.

dat onze volgende artiest ooit de hoofdrol speelde in de Londense West End musical Elvis, zal je niet verwonderen. Dit is Shakin' Stevens.

0: De Tijdscapsule.
1: 3 september. In het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone staat in 1970 het bericht dat de Dave Clark Five uit elkaar zijn. De groep is in 1961 in de Londense wijk Tottenham door drummer Dave Clark opgericht. In 1964 hebben de Dave Clark Five hun eerste hit met Glad All Over. I Remember Elvis Presley van Danny Mirror, een pseudoniem voor producer Eddie Owens, komt op 3 september 1977 binnen in de hitparade. Enkele weken voordien, op 16 augustus, is Elvis Presley op Graceland overleden. Putting on the Ritz van Taco, dat in 1983 uitkomt, is een liedje dat in 1929 geschreven werd door Irving Berlin. In 1930 werd het reeds een nummer 1 hit. Taco geraakt ook tot in de hitparade, maar niet op nummer 1. Ja, vrienden, en ik weet het ook wel, Danny Mirror is geen Elvis, verre van. Maar die ode aan de King, dat was wel sympathiek.
2: Last night, I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
3: "Ladies and gentlemen, the King is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

The Night People Again. Er zijn zo van die nummers waaraan je een artiest meteen herkent. En voor Tommy Edwards is dit nummer zeker het geval. Mania.

Tommy Edwards, It's All in the Game. Het is 3 september, het schooljaar is terug begonnen en dat betekent de zomervakantie is voorbij. Een beetje rust voor heel wat grootouders die elke dag van de vakantie die kleine mannen met heel veel plezier trouwens hebben bijgehouden. Maar laat ons eerlijk zijn, af en toe een beetje rust in huis, het kan toch wel heel goed doen.

Radio Minerva is een educatieve zender. Ja, ik zeg het met een klein lachje, maar ik meen het wel. Want we gaan een kleine bachata houden. En als je niet weet wat dat betekent, wel, dat is een Dominicaanse muziekstijl. Wil zoveel zeggen als een klein feestje. En dat is het toch een beetje hier op donderdag tussen 4 en 6.

0: draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb wel al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal wat u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team. Dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen. Naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.

0: Leon.
1: Leo, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
7: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
6: Er testen ook al een duizendtal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
8: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
6: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
9: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zies, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus Ik ga naar Ibiza en ga

0: Mames que me achabrafse. Dat is toch een filoudje van mazen, hè?
1: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
3: Aha, aha, aha. Minerva.
4: Rob de Keizer.
5: Het is niet waar, jij zegt.
6: Wat blijf

Steel Guitar and a Glass of Wine. Dat was Paul Anka. Ik ben terug van weg geweest en wens u allemaal een fijne avond en veel plezier zo dadelijk in deze 2 uren Let the Good Times Roll.

zeer oude van de Andrews Sisters uit het jaar 1941. Dat is natuurlijk zeer lang geleden, maar het blijft altijd mooi, hè? Ja.

De Britse Ken Dodds was dat met Tears. En die single, daar zijn er 1,5 miljoen van verkocht. Dat is niet mis. En hij stond ook verschillende weken nummer 1 in de UK Single Chart van dat jaar. Dat was 1965.

Met deze plaat bleven we nog in Engeland. Cathy Kirby, een van die ongelooflijk goede zangeressen uit de jaren 60. Ja, tijd voor een instrumentale. Die komt van het orkest van Edmundo Ross.

Ook een onvergetelijk nummer, hè, deze Neil Diamond, I Am I Sad. En dat allemaal op uw favoriete radio Minerva.

Een nummer populair in het jaar 1962. En het detail was van die plaat dat dat gecomponeerd is door de Griekse Hadjidakis, bekende componist. Brenda Lee, ondertussen 81 geworden. Ja, dat verdient respect.

Het was in 1969 een veel gedraaide plaat van The Web. Wat zij ook mogen geweest zijn, we hebben er daarna niet veel meer van gehoord. The Web met Don't You Leave Me Alone. Ik heb voor u Gene Pitney meegebracht. Die is er nogal dikwijls bij in mijn programma, omdat ik hem geweldig vind. U ook? Ik weet het niet. Laat het maar weten. Via de website kan u ons een mailtje sturen. Bellen kan niet, want dit programma is op voorhand opgenomen. Hier zijn we met Gene Pitney en in het Italiaans nog wel un soldino.

Wat waren ze nog jong in die tijd, de Beatles. P.S. I love you. Het zou zo onderaan een brief kunnen geschreven zijn die ze naar hun lief stuurden, want in die tijd waren er geen gsm's. Er werden nog veel brieven geschreven. Ongelooflijk, maar toch waar.

0: op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.

De Amerikaanse Vaughn Monroe draaide ook lang mee in de showbiz. Deze versie werd al op later leeftijd opgenomen. En dat heette natuurlijk Love, This Is My Song, kennen we ook van Petula Clark. Het nummer werd geschreven door Charlie Chaplin. Ja, Acker Wilk nu en zijn klarinet. Hij mankeerde enkele vingers, maar dat sloot niet uit dat hij prachtig kon spelen op zijn instrument.

Ik was nog de titel schuldig van dit nummer. Dat was Cielito Lindo. Ik begin er een beetje van te hakkelen. In ieder geval, Cathy Kirby staat hier op het programma.

bij ons een beetje ondergewaardeerd, vind ik, Kathy Kirby. Ze heeft veel meer mooie nummers gemaakt dan dit. In All the World. Het kwam uit 1965, als ik mij niet vergis. Matt Monroe, nog zo'n man van ginder.

Matt Monroe, Alguien Cantó, oftewel The Music Played, zoals hij het ook in het Engels zong. Een instrumentaal tussendoortje bijna aan het einde van het eerste uur. Harry J. en zijn All-Stars.

origineel van dit nummer kent u waarschijnlijk wel. Dat was van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. En dat heette toen Je t'aime, moi non plus. En dat was meteen ook de titel van dit instrumentale nummertje. We gaan er bijna uit en we doen dat met een happy face. Hier is Tony Bennett.

Machtige plaat van nog een piepjonge Stevie Wonder. Misschien een jaar of 15 of zo ongeveer. Ik weet het niet juist. When you wish upon a star. Betekent meteen het einde van het eerste uur hier van deze Let the Good Times Roll. Nog even Al Hurt en zo. En dan komt het tijd zijn. En de reclame. En daarna ben ik er terug tussen 7 en 8 voor het tweede deel. Tot zo.

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
3: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè?

0: De Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Pelt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. Er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn, dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
1: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
0: Het vaccin kost zo'n €12. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een heel jaar. De belangrijkste verkeerswegen zijn er overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Hendrik Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim €8,5 miljard. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst €2,6 miljard. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n €220 miljoen in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

Het tweede uurtje begonnen we met rocklegende Bill Haley natuurlijk en zijn comments met Hey, look at her, ain't she pretty. Welkom erbij in het tweede uur van deze Let the Good Times Roll.

dat plaatje, zoals dat in die tijd hoorde. Het duo Chad en Jeremy waren dat met If I Loved You. We gaan naar het jaar 1974 met een Antwerpse zangeres. Ja, natuurlijk, Samantha met Ik Hou Van Jou.

De onverslijdbare stemmen zijn er ook weer bij, zoals gewoonlijk Robert Goulet uit Canada met Two Different Worlds. In de jaren 60 was ook Herb Alpert enorm populair met zijn instrumentale platen.

We waanden ons zo in de arena en blijkbaar kon een stier ook eenzaam zijn. Ja, waarom niet? The Lonely Bull was dat van Herb Albert. En dan moeten we terug naar Engeland met Al McCogan.

Ze heeft ook enorm veel platen gemaakt, had veel succes in Engeland, maar bij ons was ze niet zo bekend, die Alma Cogan. Nochtans, ja, heeft veel successen gehad. Het was niet zomaar de eerste, de beste, nee, nee, nee. Now that you're, that I've, de titel. Now that I've found you. Eindelijk had ze hem gevonden. En ik ook. Ik had dat titel ook gevonden. Beetje rock and roll met Jerry Lee Lewis. Ook een vaste gast in dit programma, gewoonlijk.

De verboden wensen van Liliane. Saint-Pierre heet ze tegenwoordig, maar in haar beginperiode toen deze single opgenomen werd, heette ze kortweg Liliane. En daarvoor Jerry Lee Lewis op zijn pianootje met zijn All Night Long. Dan gaan we helemaal terug eind jaren 30 naar het orkest van Glenn Miller. Chattanooga Choo Choo.

En in die tijd werd daar lustig op gedanst op zulke muziek. Het orkest van Glenn Miller met Paula Kelly, Tex Beneke en het koortje The Modernaise. Dus heel de groep samen. De mama's en papa's, dat is heel andere koek. Hè. Dat is jaren 60. My Girl, nummer van Smokey Robinson, die schreef het.

0: Week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunksel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga ik mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
3: Vrongs is dat, manneke.
4: 1, 2, 1, 2, 3.

Een orkest met een aangename sound was dat van Willy Berking. En die speelde ook deze Pepito. We hebben voor u een man die lang geleden al overleden is, maar prachtige platen maakte. Kent u hem nog, Sam Cooke?

Change is coming on. Het was origineel de B-kant van de single Shake, die je allemaal wel kent van deze Sam Cooke. Een andere man is iemand die zichzelf gevormd heeft, zowel muzikaal als compleet als artiest. Hij gaf 200 shows, optredens per jaar in de Verenigde Staten. En ja, natuurlijk opgenomen in Nashville. We hebben het over Duane Michaels met een nummer van Paul Anka.

Buiten LP One in Rome was dat Cliff Richard die zijn beste Italiaans bovenhaalde met deze Maria Nomas, maar dan gezongen in het Italiaans en dan heette dat Maria Mingen. Oké, we hadden Paul Anka, zijn nummer, gezongen door Joan Michaels, maar er waren er nog meer die zich leenden om Paul Anka nummers te zingen, zoals Caterina Valente.

Ja, de smeekbeden van ons aller Louis Neefs, die we nooit vergeten hebben. Ik lees in je ogen. We gaan stilaan naar het einde van dit programma en dat doen we met Johnny Horton.

0: Johnny Horton, The Battle of New Orleans. En de voorlaatste plaat was dat, want we gaan eruit met de Four Tops en Still Waters Run Deep. Een van mijn favoriete opnamen van deze groep. In ieder geval kan u altijd reageren, niet telefonisch, want dit programma is vooropgenomen. Maar u kan altijd reageren met een mailtje via de website van www.radiominerva.be. Ik bedank u voor het luisteren. U hebt nog groeten van mijn buurvrouwen die alle dagen naar Minerva luisteren, van 's morgens tot 's avonds. Dat zijn Monique en Yvette. En fijn te horen dat die luisteren. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Let the Good Times Roll.
1: Walk with me.

snijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. Eén patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en paarden. In Vlaanderen zouden een tiental paarden besmet zijn. Het West-Nijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn omgevallen daar. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de derde ronde. Ze klopte in de tweede ronde een Oezbeekse in twee sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze ook de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Donderdagavond, iets na acht. Hier zijn we terug met Elk Nummer Troef. Mijn naam is Fons.
1: En mijn naam is Jos.
0: Oei, Jos.
1: Ik moest even hoesten, want ja, dat een kikker in de keel.
0: Ja, een beetje gekraakt. Vandaag hebben we een beetje een semi-thematische aflevering.
1: Semi-thematisch,
0: zo is dat. Dat is mooi.
1: Temi.
0: Nee, thematisch klinkt beter. Ik ben getrouwd namelijk afgelopen weekend, hè, dus
1: dat was is het waar?
0: Een groot feest. Ja, je
1: was
0: erbij.
1: Ik was erbij.
0: Niet meer bewust misschien. En dus we gaan wat plaatjes spelen over huwelijksreizen en...
1: En andere dingen.
0: En andere dingen, ja, maar niet veel andere dingen eigenlijk. En, nee. En Mexico, want ik ga natuurlijk naar Mexico op reis.
1: Zeker.
0: Jantien, hè, kies normaal elke week een plaatje, maar deze week is ze dat vergeten. Maar geen nood, want... Elke plaat die ik ga spelen vanavond is eigenlijk voor Jantine, dus voor ons. Behalve het volgende nummer. Want Jos, onze telefonist is jarig vandaag.
2: Goedenavond Jos, goedenavond Fons.
0: Goedenavond Thomas.
1: Een heugelijke dag.
0: Ja.
1: Thomas is eindelijk volwassen geworden.
0: Ja, proficiat Thomas.
2: Weer een jaartje dichter bij Minerva-waardige leeftijd.
0: Ja,
1: dat is waar.
0: Ik zie uw naam hier ook staan op de lijst van de jaren geleden, dus...
1: Ereleden,
0: ja. Ereleden, ja, dat verschil wordt niet gemaakt, hè. Dus voilà, Thomas, het volgende liedje is speciaal voor jou. Gelukkige verjaardag.

0: Dat was een geweldige. Raffaella Carrà met Tanti Auguri, wat zoveel betekent als gelukkige verjaardag eigenlijk in het Italiaans, Jos.
1: Zeker, troefwaardig ook. Hè. Voilà. Een van mijn favoriete nummers.
0: Voilà.
1: Ook wel sowieso het favoriete nummer van Raffaella Carrà.
0: Zo is dat. En Thomas, naar het schijnt, heb jij gratis dingen weg te geven op je verjaardag?
1: Op zijn verjaardag, ja, mag ik hem cadeautjes delen.
2: Ik heb al 2 telefoons gehad, dus ik heb... Wat telefoons, mooi. Dus ik heb het liedje jammer genoeg niet echt helemaal kunnen savoureren. Maar ik heb inderdaad iets uit te delen vandaag. Ik ga beginnen met 3 duo-tickets. Want op zondag 13 september om 8 uur speelt in de Koningin Elisabethzaal Hooverphonic met Noemi Wolffs. En een symfonisch orkest daarbovenop. En het is enkel voor leden van Radio Minerva en het is maximum 1 duo-kaart per lid. Dus bel snel, want we hebben 3 duo-tickets voor Noemi Wolffs met Hooverphonic en Symfonisch Orkest weg te geven.
1: Ja, 03-219-17-27.
0: Altijd handig als je een telefoonnummer erbij zegt natuurlijk.
2: Dat is waar.
1: Voilà, ondertussen gaan we verder.
0: Ja. Ik kan nog eerst, want vorige week had Yvonne al gebeld om te zeggen dat ze een kaartje had gestuurd, maar dat was toen nog niet aangekomen. Maar ondertussen is dat wel aangekomen. Geweldig. Een zeer mooi kaartje, waarvoor dank Yvonne en Swa, met een gedichtje erbij. Dus ik ga dat gedichtje even voorlezen. Het huwelijk is de titel van het gedicht. Het huwelijk is een feest, zoals er nog nooit is geweest. Wees steeds blij in uw gemoed, dat doet voor iedereen en zeker uw partner goed. Geef ieder wat ruimte en respecteer elkaar, zo leef je het beste bij elkaar.
1: Mooi, zeer, zeer, zeer mooi.
0: Waarvoor dank, Yvonne.
1: Jongens, toch, de interactie met onze luisteraars is wel, swingt wel dat pan uit ondertussen. Nu krijgen we al gedichtjes, jongens.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: De afgelopen weken is er ook regelmatig zo'n speculatie geweest, vooral door jullie twee. Ja, speculatie, Jos. Over wat mijn openingsdans zou zijn.
1: Zeer benieuwd waar wij ernaar.
0: Ja, dus ik ga die er ook, de mensen, de luisteraars, allemaal van laten meegenieten. Hè. Dus we gaan iets doen wat ik eigenlijk normaal gezien niet doe. En dat is bewust een nummer spelen dat we al eens gespeeld hebben. Want ja, we hebben mijn openingsdans al gespeeld.
1: Een speciale dag
0: in het programma.
1: Gaat ook dansen nog eens?
0: Ja, met u dan?
1: Ja.
0: Ah, wel, ja. Ondertussen kunnen de luisteraars luisteren en wij gaan hier dansen op mijn openingsdans.

0: Zo, dat waren de Dinky Toys en Bea Luna met Declaration de Amor.
1: We hebben hier nu al gedanst, jongens. Goh, niet zo goed als Chantine natuurlijk, maar ik heb mijn best gedaan.
0: Het was zeer goed. Ik ben zeer tevreden daarover.
1: Ondertussen is er ook al één duo-ticket voor Hooverphonic de deur uit.
0: Voilà, dus nog twee te geven dan?
1: Zeker.
0: Voilà. En er hebben zich ondertussen nog enkele luisteraars aan gemeld.
1: Absoluut. Lutgert uit Hemixem heeft zich al via mail gemeld. En Sergio uit Antwerpen heeft zich ook al gemeld.
0: Ah, en via telefoon denk ik ook nog enkele luisteraars.
1: Ja, dan moeten we nog even wachten op,
0: bevestiging
1: feedback van telefonist Thomas. Maar die heeft het druk, hè. Je moet tickets ondertussen. Het is echt, het is werken, hè, telefonisten. Ja. En dan allemaal op zijn verjaardag.
0: Dan gaan we verder met muziek. Een nummertje geschreven door Mikis Theodorakis. En die kennen we natuurlijk Jos van.
1: De Zorba.
0: Inderdaad. Het werd eerst opgenomen door Marino Marini. Die heb ik tweetal weken geleden gespeeld met het geweldige nummer Pimpoyo. En wel, dit was de B-kant ervan. Maar ik speel het niet in zijn versie, maar in de versie van de Beatles. Want die hebben het ook eens opgenomen voor de BBC. Hier zijn de Beatles met de Honeymoon Song.

0: een wat atypisch klinkend Beatles-nummer, live op de BBC.
1: Zeer mooi.
0: De honeymoon song.
1: Zeer mooi, zeer
0: mooi. De huwelijksreis nummer.
1: Zeg, Fonsi, misschien nog even gewoon even melden, hè, want we hebben altijd nieuwe luisteraars. Hè. Mensen mogen ons bellen natuurlijk,
0: uiteraard.
1: Dat wist je al. Maar kunnen ook mailen. Hè.
0: Klopt, naar jos@radiominerva.be of fons@radiominerva.be of Thomas met th@radiominerva.be.
1: Of alle drie.
0: Of alle drie, mag altijd. En mag u ons van alles melden.
1: Ondertussen hebben we ook Gerda en Hendrik zich gemeld.
0: En Herman uit Mechelen.
1: En Herman uit Mechelen, inderdaad.
0: Welkom, beste
1: welkom
0: luisteraars.
1: Iedereen.
0: Blij dat jullie erbij zijn. Jos, vorige week heb jij South of the Border gespeeld.
1: Zeker, ik nam al een toemaatje naar deze aflevering.
0: Ja, en dat was in de versie van...
1: Frank Sinatra.
0: Ja, maar dat nummer is natuurlijk door vele artiesten opgenomen, want dat dateert al van 1939. Ook Dean Martin, Dino Cracchetti, Patsy Cline, Sam Cooke, Fats Domino, Willie Nelson hebben dat nummer opgenomen.
1: Alle grote der aarde.
0: Ja, maar ik speel het in de versie van de Fleurimist, Mel Torme, South of the Border.

0: south of the border. Voor ons is dat gewoon Frankrijk of Wallonië. Maar voor Mel Tormé is het dus Mexico. Dat is iets exotischer. Hè?
1: Trouwens, op de cd waar we een aantal nummers van hebben gespeeld. Hè? Olé Tormé, fantastische plaat van de Mel.
0: Fantastische plaat van de fantastische Mel natuurlijk.
1: Zeker.
0: Heeft hij een andere platen gemaakt dan fantastische platen? Ah, voilà. South of the Border is dus Mexico vermeld door mij. En ook Willy Alberti heeft daar een nummer over geschreven. Een nummer geschreven trouwens door Ad van de Gijn. Die kent u misschien als lid van het Cocktail Trio.
1: Ah, ja.
0: En daar heeft Thomas al eens een nummer van gespeeld. Juanita Banana. En ook door... Dr. Andus P. heeft dat nummer meegeschreven. Onder een pseudoniem. Willy Alberti, Zon in Mexico.

0: De grote Willy Alberti met de zon in Mexico.
1: Fons, je gaat het mij moeilijk maken vandaag om troef te kiezen. Ja? Oh, de Sergio was geen fan. Maar wat kent de Sergio nu ook van muziek, hè?
0: Dat is waar, dat is waar. Dat is de Portugees, die hebben het zo niet voor de Spaanstaligen.
1: Nee,
0: zo,
1: dat is ja. Waar, dat is waar. Ja. Zeg, ondertussen heeft ook Jan de Palmenere, onze collega-presentator, is ook aan het luisteren. Welkom, ja. Jan.
0: Welkom. Die heeft trouwens meegedanst op mijn openingsdans hier, toen ik hem speelde op de radio. Zijn gewrichten deed wat moeilijk. Dat is meer oefenen dan, hè.
1: Voorzichtig zijn, Jan, voorzichtig zijn.
0: Ik speel niet elke week voor niks een twist, hè. Dat is om die gewrichten soepel te houden, natuurlijk.
1: Dat is waar. Ja. Ondertussen kunnen mensen nog altijd bellen voor de tickets, voor Hooverphonic op 13 september 03-219-17 en dan 27.
0: Zo is het maar net. Dan gaan wij verder met... We moeten verder met Mexicaanse muziek. Enrique Guzman, Mexicaanse rock'n'roll pionier, zowel solo als met zijn geweldige band Los Teen Tops. En hier zingt hij een nummertje van een tieneridool uit Canada. U zal vast...
1: Justin Bieber.
0: Nee. Een iets...
1: Paul Anka.
0: Voilà. Daar zijn we wel. En ik laat u raden welk nummer. Enrique Guzman, dames en heren.

0: Cabeza en mi hombro. En dat was natuurlijk gewoon Jos.
1: Put your head on my shoulders.
0: Zo is het.
1: Zeer mooi. Gewoon vertaald eigenlijk. Hè?
0: Gewoon vertaald.
1: Kan zo gemakkelijk zijn.
0: Dat kan zo gemakkelijk
1: Sergio zijn. Is terug gelukkig.
0: Ja. En nogthans ook een Spaans nummer, maar kijk. Als Sergio gelukkig is, dan zijn wij ook gelukkig.
1: Absoluut.
0: Op naar Long John Baldry. Die man was 2 meter groot, dus ja, die een bijnaam... Hij was niet gestolen, hij was ook niet toevallig gegeven. Die man was eigenlijk een Brits bluesartiest voornamelijk. En die stond aan de carrière van vele bekende Britse artiesten. Begin jaren 60 zat hij in de groep Alexis Corners Blues Incorporated. En als zij live optraden, was het regelmatig met mannen zoals Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards en Brian Jones. En die zouden nadien samen...
1: De Rolling Stones
0: oprichten, klopt. Ook Jack Bruce was er regelmatig bij. En die richtte nadien later met onder andere Eric Clapton Cream op.
1: Cream, voilà. Kan ik juist zeggen.
0: Voilà. Nadien, na die groep, vormde hij een andere groep. Long John Baldry en his Hoochie Coochie Man. En daar was een jonge Rod Stewart als zanger. En hij had die ontdekt als straatmuzikant. Dus hop, ineens nog een carrière gelanceerd. En nadien richtte hij dan Bluesology op. En dat was met een jongen Reginald Dwight, die we later zouden kennen als... Elton John.
1: Elton John.
0: Ja, zoals goed geraden. Perfect, perfect. Dus,
1: helemaal correct.
0: Het volgende nummer dat ik van hem
1: ga spelen... Ah, er komt ook nog een nummer.
0: Er komt zeker een nummer.
1: Ah, ja, okay.
0: En dat was het themanummer van het Britse Olympische team tijdens de Olympische Spelen in Mexico van 1968. Hier is Long John Baldry met Mexico.

0: Under the Sun in Mexico zat Long John Baldry. En Jos, ondertussen heb jij nog een berichtje gekregen van een luisteraar?
1: Ja, ik heb een nieuwe luisteraar. Alleen misschien is het geen nieuwe luisteraar, maar van de eerste keer dat hij een mailtje heeft gestuurd. Dirk Verguld uit Antwerpen-Zuid heeft ons een mailtje gestuurd dat hij grote fan was van het nummer van de Beatles dat je hebt gedraaid. En dat hij dat ooit nog als LP'ken heeft gekocht in de jaren 70, maar dat hij onder de indruk was van de kwaliteit van het nummer dat jij speelde. En hij vroeg of dat er nog meer van gespeeld kan worden.
0: Dat zal zeker nog wel eens langskomen. Maar al die opnames zijn ook uitgebracht op CD, dubbel CD zelfs, of op drievoudige LP, officieel. Dus je kunt altijd ook wel daar een exemplaar van op de kop tikken, om dat in geweldige kwaliteit te beluisteren.
1: Dat is toffer om naar ons te luisteren natuurlijk.
0: Dat is ook waar, dus daar zal zeker nog wel iets van passeren. Geen nood.
1: Ondertussen ook nog een kleine update over de tickets voor Hooverphonic. Er is weer een luisteraar mee aan de haal gegaan. Er is nog één duo-ticket over op dit moment.
0: Dus snel erbij wezen. En ondertussen spelen wij nog een muziekje. Les Mercy. Dat is natuurlijk een hommage aan de Beatles en de Mercy Beat. Een Frans-Canadese groep uit hun debuutalbum 1968. Titel Mexico, maar de originele titel waar het op gebaseerd is, gaat u ook wel herkennen. Thank you.

0: U herkende natuurlijk onmiddellijk welk nummer, Jos?
1: Brown Eyed Girl.
0: Van?
1: Weet het meer, Dem.
0: Nee, ja,
1: Van Morrison.
0: Het is van Van Morrison solo. Dat, klopt, ja,
1: echt,
0: klopt.
1: Dacht dat de eerste versie met Dem was?
0: Nee, het was van zijn solo debuutalbum. Ja, maar hier dus Le Merci, Mexico. En dan, Jos, jij hebt twee tradities elke aflevering.
1: Zeker.
0: Eén, altijd een nummer van de Strangers. En
1: absoluut.
0: Twee,
1: het feit dat jij geen broek aan hebt?
0: Nee, dat is mijn traditie.
1: Ah ja, nee, dat is zweet van de week.
0: Ja, klopt. Ik heb deze week ook een zweet van de week mee.
2: Maar.
0: Zonder het te weten eigenlijk. Het is de geweldige Harpo. Echte naam Jan Torsten Svensson. En die kennen we vooral van zijn geweldige hit
1: Movie Star, een van de allerbeste nummers ooit gemaakt.
0: Zo is dat. Die man, toen hij zijn eerste platencontract tekende, hebben ze hem samengezet met Benny Andersson en Björn Ulvaeus. En die kennen we dan weer van...
1: Die kennen we als de dubbele B van ABBA.
0: Ja, zo is dat. Maar het klikte totaal niet tussen hen drieën. En zijn contract werd ontbonden. Maar het heeft hem toch geen windeieren gelegd, want hij heeft nadien nog wel mooie plaatjes gemaakt, zoals Movie Star, maar ook dit geweldige Honeymoon uit 1976. Harpo.

0: catchy nummers maken, kon hij zeker. En daar had hij Bob en Benny, Björn en Benny liever, niet voor nodig.
1: En Bob ook niet.
0: En Bob ook niet, zeker.
1: Ik woonde mij helemaal op een tropisch strand in Mexico, Fons.
0: Ja, dat was de sfeer waar ik naartoe wou.
1: Zeg, ik wil nog twee dienstmededelingen geven, Fons.
0: Ja.
1: We zijn zeer blij dat Rob de Keizer terug is.
0: Zo is dat.
1: Wou ik het eens vermelden.
0: Te lang gemist, maar zeker. Blij dat we hem terug mochten horen met Let the Good Times Roll.
1: En er is nog steeds één duo-ticket voor Hooverphonic op 13 september in de Elisabethzaal. Geven we nog altijd gratis weg aan een vrolijke luisteraar die wilt bellen.
0: Ja, aan een gelukkige luisteraar, dus wees er snel bij. The Coasters, geweldige groep. Gekend van onder andere Yakety Yak, Charlie Brown, Poison Ivy. Dat zijn hun grote hits. En die zijn allemaal geschreven door Jerry Leiber en Mike Stoller. En ook het nummer dat ik ga spelen van hen is door hen geschreven. Het is een debuutsingle nog. 1956.
1: Thema gewijs ben ik zeer benieuwd welk nummer dat gaat zijn, Fons.
0: Het is gewoon Down in Mexico.

0: your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: Die Jerry Leiber en Mike Stoller waren bezige bijtjes, want ze schreven ook het volgende nummer voor Elvis Presley. En die nam het op voor zijn, de soundtrack van zijn film Fun in Acapulco. Maar verder...
2: Waar ik trouwens het nummer Mexico al eens uit heb gespeeld.
1: Klopt, want dat wou ik eerst spelen.
2: te laat.
1: Te laat. En ik heb er ook al eens There's No Room to Rumba in a Sportscar uitgespeeld. Een geweldige soundtrack eigenlijk, als je dat zo bekijkt. Mm-hmm. Maar onze Elvis vergist zijn eigen wel een beetje, want hij zingt hier Bossa Nova Baby, maar natuurlijk is een Bossa Nova gewoon een Braziliaanse muziekstijl, geen Mexicaanse. Maar toch, Fun in Acapulco met Elvis.

0: Van aardrijkskunde had hij geen kaas gegeten, maar swingen kan hij als de beste. Elvis Presley.
1: Goeie orgeltje ook, hè.
0: Ja, ja, ja. Daar
1: zijn we altijd fan van, hè. Als er een goeie orgeltje in zit.
0: Dat is altijd een meerwaarde voor een nummer, klopt, Jos.
1: Amai, mijn orgeltje, zou ik
0: ja, ja. En dan, het is zover, hè.
1: We is het zover?
0: Dansen, hè. Jan de Palmenaire,
1: smeer de knieën maar in.
0: Ja, ja, ja, ja. Gooi het nog maar eens los, want hier komt een twist. En is zomaar een twist. Een twist van Winifred Atwell. Geweldig levensverhaal, moet ik vertellen. Dat, geboren in... ja, ze weten niet exact wanneer, 1910, maar het kan ook 1914 zijn. Maakt zo niet uit. In Trinidad en Tobago. Nadien geëmigreerd naar Groot-Brittannië. Verkocht in totaal meer dan 20 miljoen platen. Eerste zwarte artiest die een nummer 1 had in Groot-Brittannië. Ook de eerste zwarte artiest die een miljoen albums verkocht in Groot-Brittannië. Toen ze aankwam in Groot-Brittannië, verdiende ze slechts een paar pond per week.
1: Dat is een vrouw.
0: Het is een vrouw, ja, ja, een pianiste. Ja, een
1: geweldige,
0: Winifred, ja. Een geweldige pianiste. Verdiende maar een paar pond per week. Tiental jaar later was er ongeveer een 10.000 pond per week. En haar handen werden toen verzekerd voor 40.000 pond. En haar verzekeringscontract, daar stond expliciet in dat het haar verboden was om de vaatwas te doen. Ze mocht de afwas niet doen om haar handen te sparen.
1: Snap ik.
0: Ja, ze heeft trouwens de geweldige zanger Matt Monroe ontdekt. En het platenlabel Decca overtuigd om hem te tekenen. Nooit echt doorgebroken in de VS wegens ja, de segregatie die er toen was. En volgens Elton John, een van zijn absoluut grootste voorbeelden. Hier is ze met de Mexican Twist, de geweldige Winifred Atwell.

0: Mexican Twist, Winifred Atwell. Maar zowel Thomas als Jos, jullie herkenden daar andere nummers in?
1: Ik hoorde een entertainer erin.
0: En Thomas, ja?
2: Ja, ik weet het niet.
1: Cucaracha zet hem juist.
2: Ja, maar dat is
0: Tijuana
2: toch
0: Twist, of
2: Tijuana Taxi of zo, taxi, ik weet het Tijuana niet. Taxi. Ja.
0: Denk er nog eens over na.
2: Het is rustig op zoek.
1: Te veel te killen.
0: Ondertussen moeten wij al verder met het laatste vocale
1: nummer.
0: Ja,
1: want we zijn bij Canada.
0: De tijd vliegt hier. En daar heb ik een geweldig nummer voor gekozen. La Sonora Dinamita. Dat is een Mexicaanse groep, maar opgericht in Colombia. In 1960 en dan gesplit in 1963. En dan terug opgericht in 1975 in Mexico. En hier speelden ze Mikuku.
1: Troef, ik roep nu al troef.
0: Ja, het nummer is origineel Rock in Sydney 1985. My Two Toots. Ik ken dat vooral in de versie van Fats Domino met Doug Gershaw. Maar hier dus La Sonora Dinamita. Mikuku.
1: Koekoe.

0: Zo, dat was weer al het eerste uur. Dat is voorbij gevlogen. Dus ja, jongens, u weet wat u te doen staat. Troef kiezen.
1: Ik wil vertellen dat Jenny eerst voor Declaration d'Amour ging, maar dan toch is gegaan voor Bossa Nova, Baby van Elvis Presley. Ikzelf was eerst gecharmeerd door het orgeltje van Le Merci.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan de trompetjes daarnet in Mikuku. Maar inderdaad, Jenny heeft weer het rechte eind. De Bossa Nova had het alle twee, orgeltjes en trompetten.
0: Dat is waar.
1: Ik ga voor Elvis Presley.
0: Een mooie keuze.
2: Ik vind het waanzinnig moeilijk vandaag. Je hebt een aantal van mijn lievelingsnummers gespeeld, zoals daarnet, Mikuku. Maar ik ga voor Willy Alberti.
0: Ah, de zon in Mexico.
2: Ja, dat kende ik niet en dat heeft, ja, daar word ik gelukkig van.
0: Ja, en Annette Berichter heeft ondertussen ook nog haar troef doorgegeven. En die gaat wel degelijk voor Mikuku.
2: Terecht.
0: Voilà, dan spelen wij hier nog een streepje Roger Whittaker met The Mexican Whistler. En dan na de reclame en het nieuws zijn we weer terug.
2: Tot zometeen.
0: Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
3: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
2: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.

Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. We zijn nu 9 uur, het is tijd voor het tweede uurtje van Elk Nummer Troef. En ook ik blijf in dezelfde sfeer, Fonzie.
1: Ja, goed begonnen al.
0: Geweldig goed begonnen.
1: Nummer, ja.
0: Ik weet niet of dat is wat jij gaat doen in Mexico, drinking tequila en teasing the girls, maar Jim Reeves ging dat wel doen.
1: Het eerste toch alleszins wel een beetje. Hè.
0: Ah ja,
1: dat hoort erbij.
0: Klein beetje,
1: een klein beetje. Er hebben ondertussen zich nog wat luisteraars gemeld met hun troef. Hè. Dus met Gert uit Hemixem, die kiest voor Enrique Guzman met Tu Cabeza en Mi Hombro. En ook Sergio vond dat wel een geweldig nummer. En Yvonne? En die kozen ook, net zoals Jenny, voor
0: Den Elvis. En we hadden Yvonne ook nog niet welkom geheten.
1: Nee.
0: Welkom, Yvonne.
1: Maar ja, we zijn wel welkom geheten natuurlijk. En bedankt voor het kaartje. Dat is het
0: dat hebben we wel gedaan.
1: Ah ja.
0: Ik dacht dat we Yvonne vergeten waren.
1: Maar
0: we zijn er niet vergeten.
1: We kunnen Yvonne nooit genoeg vernoemen.
0: Dat is waar. Thomas, jij hebt naast de Hooverphonic tickets nog iets weg te geven op uw verjaardag.
2: Ja, want Yvonne die vond dat niet zo heel goed Hooverphonic. Dus daar heb je misschien iets meer up her alley. Voor het EWT-theater op donderdag 17 september om 19:45 spelen ze Ernst en Vermaak. Dus een beetje serieus en ook een beetje vertier.
1: Ja. Oh.
2: En dat is ook enkel voor leden van Radio Minerva. En het is maximum 1 duo-kaart per lid. En het is een beetje lastig om uw kaart te komen ophalen, maar dat zal ik u wel uitleggen aan een telefoon.
0: Ja, dus moesten mensen zin hebben om naar het EWT-theater te gaan?
2: Donderdag 17 september. Oh, dat is concurrentie met ons. Dus
0: ja.
2: Ik ben benieuwd.
0: Dus bellen naar 03 219 17 27. En Thomas, omdat jij jarig bent, heb ik ook een nummertje voor jou meegenomen. En wie anders zou ik meegenomen hebben dan natuurlijk de grote
2: Elvis Presley.
0: Ray Frankie.
2: Oh, Ray Frankie.
0: Speciaal voor u en ook voor de fans.

0: Ik zeg je au revoir, Fonzie, want jij vertrekt naar Mexico. Ik moet het hier 4 weken zonder u stellen, dus ik ben in de rouw.
1: Ja, dat snap ik, maar Thomas is erbij om u bij te staan.
0: Dat is
1: en
0: waar.
1: Ik herkende de melodie ergens van, maar ik kon het niet direct thuisbrengen. Ik heb mijn hersenen moeten pijnigen. En dan kwam ik erop. Het was Just Walking in the Rain. Oorspronkelijk van The Prisoners, maar zeer bekend geworden in de versie van Johnny Ray met de Ray Conniff Singers. En ook Jim Reeves, die we daarnet hoorden, heeft er een versie van opgenomen.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Fons, ik heb Speedy Gonzales meegenomen, want als we in de Mexicaanse sfeer zitten, dan komen we natuurlijk snel bij Speedy Gonzales
1: uit. Pat Boone.
0: Hoewel, ik wou net zeggen, dan denk jij natuurlijk aan Pat Boone, maar ik heb niet Pat Boone meegenomen. Oh. Pat Boone was ook niet origineel trouwens.
1: Huh?
0: Was dat door ene David Hess, en die nam het op onder de naam David Dante. Maar Pat Boone was natuurlijk de bekendste versie. Maar ik heb de Duitse versie meegenomen uit 1962 door Rex Gildo.
2: Es war eine wunderschöne Mondnacht und ich spazierte allein zwischen verträumten Haciendas. Plötzlich hörte ich das klagende Weinen eines jungen Mädchens.

0: Niet Adolf González, maar wel Speedy González. In het Duits, Roar Rex Gildo.
1: Ja, leuk. Zeer leuk.
0: Fons de Les Humphreys Singers.
2: Ja.
0: Kennen we die?
2: Ja, zeker. Niet persoonlijk, maar die kennen we zeker.
0: Die komen uit Duitsland.
2: Mm-hmm.
0: Wist je dat?
2: Dat wist ik niet. Nee,
0: nee, dat wist ik ook niet. Nee. Die zijn wel opgericht door de Brit Les Humphreys. Die groep was echt zeer veel leden, zeer veel zangers, ook mensen die kwamen en weer vertrokken. Waaronder ook Liz Mitchell. En die kennen we van?
2: Nooit van gehoord.
0: Nee, wist ik ook niet. Die werd later de frontvrouw van Boney M.
2: Aha.
0: Dus begonnen met de Les Humphreys singers.
2: Kijk eens aan.
0: Ik heb natuurlijk een van uw grootste hits meegenomen. Fons, naar waar ging uw huwelijksreis nu weer?
2: Mexico.

0: Misschien wel het bekendste nummer over Mexico door de Les Humphreys Singers.
1: En misschien ook wel het beste, hè?
0: Zeker. Trouwens, de originele versie is The Battle of New Orleans door Johnny Horton.
1: Straks heeft Rob de Keizer nog een versie gespeeld van
0: die versie
1: nummer, ja,
0: van Johnny Horton. Bruggetjes, bruggetjes, bruggetjes.
1: Ja.
0: Fons, we kunnen niet in het Mexico-thema zitten zonder de beste Mexicaanse zanger aller tijden te spelen.
1: César Costa.
0: Zeker. César Ruel Schreurs, alias César Costa. En die heeft Baila Muchachita. En dat gaat hij zeker ook weer herkennen. En het is ook weer door Polanka.

0: César Costain, Baila Muchachita of Fonzie?
1: Ludgard had hemixen, maar dat direct herkend als Dance on Little Girl van Polanka. Dus.
0: Zeker wel, ja. Zeker wel. Fonzie, maar moeten we nog iets vertellen over de tickets? Ja, er zijn nog altijd tickets.
1: Er zijn nog altijd tickets. Straks waren er nog 12 weg te geven.
0: 12 duo-tickets voor het EWT-theater. En ook nog steeds 1 duo-ticket voor Hooverphonic.
1: Ja, dus blijf zeker bellen naar Thomas.
0: 03-219-17-27. En wij gaan ondertussen verder met Summertime, Fonzie.
1: Ja.
0: Een van uw lievelingsnummers.
1: Ja, en ook een van de meest gecoverde nummers. Misschien wel het meest gecoverde nummer ter wereld. Hè?
0: Absoluut, want ik heb ook een cover bij. Maar ja, eigenlijk is het bijna altijd een cover. Want ja, het origineel was een jazzstandard uit de jaren 30. Mm-hmm. Wij houden vooral van de versie van Billy Stewart.
1: Ja.
0: Maar ik heb toch een zeer, zeer mooie versie gevonden. Ik weet, het is vloeken in de kerk. Maar ik kan u proberen te overtuigen. Ricky Nelson, Summertime.

0: U hoorde eerst Summertime in de versie van Ricky Nelson. Maar ik was even afgeleid, want we kregen bezoek van collega Wilfried in de studio.
1: Hoog bezoek.
0: Dus ik moest ineens doorgaan naar Ticket naar de Zon. Want dat is wat jij gaat doen natuurlijk, Fonsi.
1: Klopt, hopelijk en, toch. Hè, ja.
0: Soms spelen we al eens iets moderner. Hè. Dit was Super Diesel 2003. Wat ik niet wist, is dat er eigenlijk de Belgische electroband Yum achter zat. En dat die dit gewoon als grap hadden uitgebracht, dat nummer. Maar dat werd een groot succes in Vlaanderen en Nederland. Dan hebben ze maar een heel album als Super Diesel opgenomen. En ook dat werd een succes.
1: Ja, dat is een leuk nummer. Hè.
0: Terwijl de band Yum eigenlijk nooit echt heel groot geworden.
1: Klopt.
0: Zo kan een grap toch iets leuk worden.
1: Ja.
0: Fons,
1: ja.
0: Je gaat mij verlaten.
1: Even, hè.
0: Dus we moeten even stilstaan bij het grote verlies. En dat doen we met Chicago.

0: If you leave me now, Fonzie.
1: Nooit, of toch nooit permanent.
0: Oké.
1: Okay. Het is maar voor even.
0: Chicago was dat, en wat dat grappig is, is dat natuurlijk, dat was een rockband. En
1: wat
0: werd hun grootste wereldhit, werd deze ballad. En niet de rocknummers.
1: Ja, kijk. Dat
0: was opgericht door zanger en bassist Peter Cetera. En die heeft ook dit nummer geschreven.
1: Ja, het is een mooi nummer, hè. Het is een beetje sentimenteel, maar dat mag af en toe. Hè.
0: Af en toe, als er verlies is, dan moeten we sentimenteel zijn.
1: Zo is dat.
0: Ondertussen, nog even vermelden dat er nog steeds tickets te geef zijn voor het EWT Theater.
1: Ja, snel, want er zijn nog maar 12 duo-tickets te geef.
0: Bellen naar telefonist Thomas. Ondertussen gaan wij verder, Fonzie. En ik blijf in het thema, hè. Ik heb Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Tish meegenomen met Snake in the Grass. Kent je dat?
1: Nee, dat ken ik nu eens niet.
0: Want dat gebeurt, hè? Dat gebeurt in Mexico, Fons.
1: Ja,
0: oppassen voor snakes in de grass.
1: Vertel dat maar niet tegen mijn vrouw of ze gaat op verlof naar Sint-Anneke.
0: Zeer veel snakes in de grass daar. Oh. Hè. Het is trouwens de laatste single voor het vertrek van Dave D uit de band. Die werd dan weer geboren als David Harmon. En die schoolde zich op latere leeftijd nog om tot magistraat.
1: Ah ja, en die was begonnen als politieagent. Hè?
0: Maar jongens, toch van vele markten thuis, maar ook van deze Snake in the Grass.

0: Dave D, Dozy, Beaky, Mick en ook nog Tish met Snake in the Grass.
1: Geweldig nummer, ik kende het niet.
0: Top nummer, kende.
1: Ja.
0: Fons, in Mexico zeggen ze niet tot morgen.
1: Nee.
0: Wat zeggen ze daar?
1: Hasta mañana.
0: Zeker wel, ik heb dat meegenomen door de Zweed van de Week. Aha. Daar zijn we aanbeland, Lena Andersson. En die heeft het gecoverd door de andere Zweden van de Week.
1: Geen idee, maar is dat familie van Benny Andersson?
0: Nee, maar het is wel gecoverd door ABBA. Nee, het is origineel, het is gecoverd van ABBA.
1: Aha.
0: Dat zo uitleggen.
1: Ja.
0: Dus het was van ABBA.
1: En Lena Andersson heeft het gecoverd van haar familie, Benny Andersson.
0: Zou zomaar kunnen. Hasta mañana.

0: Hasta mañana, niet door ABBA, maar door Lena Andersson.
1: Mooi, een leuke versie.
0: Zeker wel. Ja. En in het Zweeds. Hè. ABBA zong het in het Engels.
1: Ja,
0: en in het Spaans, maar niet in het Zweeds.
1: Het voordeel dan van het nichtje te zijn van Benny Andersson. Of de zus.
0: Nichtje is het al.
1: Ah, ja, ik weet niet. Hoor.
0: Of de bomma.
1: De bomma, dat kan.
0: Fons, hoe ga jij naar Mexico?
1: Met vliegtuigen.
0: Zeker. Dus met de jetplane, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan zitten we bij Leaving on a Jetplane, hè, Fons? Ja. Origineel door?
1: John Denver, natuurlijk.
0: En door u al gespeeld door?
1: Jerry Vale.
0: En vandaag door?
1: Geen idee.
0: Frank Sinatra.

0: Naar zijn normen stevige versie van Leaving on a Jet Plane door Frank Sinatra, Old Blue Eyes.
1: Ja, I hate to go, zegt hij. Dat zou ik ook kunnen zeggen.
0: Ah ja, maar... dus, ik blijf in de tragediefonds. Ja. Jij gaat met het vliegtuig naar Mexico. Mm-hmm. Wat moet je dan doen? Wat moet je dan overvliegen?
1: Over de Atlantische Oceaan.
0: Absoluut. En dan zitten we bij Beyond the Sea. Zie je hoe ik dat in elkaar heb gekritseld?
1: Beyond the Ocean eigenlijk.
0: Ja, dat is waar, maar dat vond ik niet. Beyond the Sea vond ik wel. Hebben we al eens gespeeld, hè?
1: Jij hebt het al eens gespeeld in de versie van de geweldige Bobby Darin. En Thomas heeft al eens gespeeld in de versie van de geweldige Helen Shapiro.
0: Ja, en ik heb nu Ray Conniff en zijn singers meegenomen. Origineel is natuurlijk La Mer.
1: Door Charles Trenet.
0: Zeker wel. Voor het eerst gezongen door de Franse zanger Roland Gerbeau, 1945. En de Engelstalige lyrics werden geschreven door Jack Lawrence. Maar die maakte er een liefdeslied van, want oorspronkelijk was het eigenlijk een ode aan de zee.
1: Ja.
0: Voilà. Een liefdeslied, afscheid, tristesse, Beyond the Sea.

0: blijft een wondermooi riedeltje. De Ray Conniff en zijn singers met Beyond the Sea.
1: Zeer mooi.
0: Fons, we hebben de zweet van de week al gehad. Wat moeten we dan nog doen?
1: De Strangers.
0: Ja, en die gingen gelijk jij op huwelijksreis, maar die gingen niet op huwelijksreis, maar wel op vakantie.

0: Als ik op vakantie ga, hoeveel dagen nog Fons hier worden geweest zijn?
1: Nog enkele.
0: Oké. Okay. Fons?
1: Ja?
0: Jij gaat vertrekken.
1: Zeker. Maar ik kom terug.
0: Het wordt moeilijk.
1: Ja.
0: Zonder jou.
1: Oh.

0: I can't live when living is without you, Fonzie.
1: De tranen stonden in mijn ogen.
0: Harry Nilsson maakte deze versie in 1971. Maar de bekendste versie werd natuurlijk door Mariah Carey, hè, 1994. En niet geheel toevallig overleed ze het jaar waarin Harry Nilsson overleed.
1: Oei.
0: Ja. Op slechts 52-jarige leeftijd.
1: Na het nummer te hebben gehoord van Mariah Carey.
0: Misschien met ander te maken. Waar ik niet wist wie dat origineel had gemaakt.
1: Was het niet Harry Nilsson?
0: Nee. De Welsche rockband Badfinger.
1: Ah, Badfinger, juist.
0: Ja, wat zei ik?
1: Bad. Nee, een T. Het is meer een D. Badfinger.
0: Badfinger.
1: Juist, ja, want die zaten op Apple Records, als ik me niet vergis, van Records van Paul McCartney. Daar. Ja.
0: Fons, naar waar gaat u reizen nu weer?
1: Mexico.

0: Ik eindigde deze uitzending met Luis Mariano in Mexico.
1: De grote Luis Mariano.
0: Om in het thema te blijven. Hadden we nog niet gespeeld.
1: Nee.
0: 1951 was een Spaanse tenor en operettezanger geboren als Mariano Eusebio González y García.
2: Olala.
0: En dit werd een van zijn grootste successen. Kwam met de operette Le Chanteur de Mexico. Wij kennen natuurlijk de versie vooral van...
1: De zangeres zonder naam.
0: Absoluut.
1: Met naam.
0: Maar ook in het Frans. Zeer mooi.
1: Mm-hmm.
0: Fons... Ja. Jij gaat ons verlaten.
1: Even, hè.
0: Voor 4 weken.
1: Even, ik kom.
0: Maar we moeten de mensen geruststellen, want telefonist Thomas gaat uw plaats innemen.
1: Ja, we laten ze niet zomaar achter enkel in uw handen. Dat zou onverantwoord zijn.
0: De komende 4 weken krijg ik telefoniste Thomas aan mijn zijde.
3: Ja. Gevaarlijke beloftes van ons.
0: En dat wilde ook zeggen dat de plek van telefonist Thomas gaat ook ingevuld worden door maar liefst 4 gastoptredens.
1: Ja,
3: elkaar,
1: door 4 gastoptredens ingevuld. Door
0: ja, 4 gasten.
1: 4 gasten, ja, klopt.
0: Die optreden.
1: Ja.
0: Ik wou het samen in één woord voegen, maar dat is niet zo'n goed idee.
1: Nee.
0: Dat was ook mijn laatste vocale nummer, dus troef kiezen maar, liefste vrienden.
3: Ik kan jou wel vertellen dat Jenny voor Snake in the Grass is gegaan.
0: Aha.
3: En Herman, die vond natuurlijk The Strangers troefwaardig en op nummer 1 gezet. Ik ga voor Ray Frankie. Met au revoir.
0: Ah.
3: Au revoir, Fons. Het is een tot wederziens.
1: Zo is het. Het is geen afscheid. Het
0: ook
1: is
0: Anne uit Brugt gaat voor Without You.
1: Mm-hmm. Ja, ja, keuze was zeer moeilijk, Jos. Rex Gildo was geweldig. César Costa is altijd geweldig. Zoveel goede dingen. Maar ik denk dat ik misschien Jenny ga volgen met een nummertje dat ik nog niet kende. Snake in the Grass van Dave D. Dozy, Beaky McIntitch.
0: Fantastisch. Wij gaan eruit met een streepje La Cucaracha.
1: Ja, en mij hoort u niet volgende week, maar binnen een maand. Maar volgende week hoort u wel Jos en Thomas.
0: Zeker.
1: Met elk nummer troef.
0: Tot volgende week.
3: Tot volgende week en een fijne reis voor ons.
1: Dank je wel.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
3: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan. En groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
2: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen, maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
4: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen, maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
2: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten.

Een heel goede avond, beste luisteraars. Eerst bedank ik natuurlijk mijn collega's voor hun aangename uitzending zojuist tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Een programma boordevol gouden herinneringen met tijdens het komende uurtje muziek van Roy Orbison, Marc Arion, Johnny Mathis, Ray Conniff, Pat Boone, Engelbert Humperdinck en nog veel meer uiteraard.

Ik wens jullie allemaal veel luistergenot. En laten we eerst beginnen met wat popcorn music.

Popcorn music van Joe Costa, Bulky Knit Sweater. Wanneer we aan thuis denken, denken we niet alleen aan een huis, maar ook aan familie, vrienden en de plaats waar ons hart zich veilig voelt. Dat gevoel van thuiskomen vormt de perfecte brug naar een klassieker die wereldwijd miljoenen mensen heeft geraakt. John Denver's klassieker uit 1971, Take Me Home, Country Roads, is een nostalgisch liedje over een diep verlangen naar thuis, verbondenheid en de rust van vertrouwde natuurlijke plekken. Het maakt gebruik van beelden van landelijke wegen en landschappen om het verlangen uit te drukken om te ontsnappen naar een plek van rust en verbondenheid met je vertrouwde omgeving. Take Me Home, Country Roads. En vanavond heb ik gekozen voor de versie van Olivia Newton-John.

0: Take Me Home, Country Roads. Na het verlangen naar huis is het tijd voor een nummer dat simpelweg één woord als titel draagt, maar waarin alles besloten ligt. In het nummer Love, L-O-V-E, wordt elke letter van het woord gebruikt om de diepe, unieke en serieuze aard van een echte relatie te beschrijven. Het werd in 1964 gecomponeerd door Burt Kempford, met tekst van Milt Kebler, en het werd ook uiteraard beroemd dankzij de Amerikaanse zanger Nat King Cole.
1: L is for the way you look at me. O

Love was made for me and you, Nat King Cole. Kisses, kisses, kisses is een klassiek nummer over romantische onzekerheid, aarzeling en de frustratie van het wachten op een duidelijke bevestiging. Het nummer is geschreven door Osvaldo Farres en werd in 1958 op beroemde wijze opgenomen door Nat King Cole. De tekst beschrijft dus een partner die weigert een duidelijk antwoord te geven. Veel luisterplezier met de instrumentale versie van Roberto Delgado.

Puerto Delgado. Gezongen door Uli Martin in 1973 met als titel Ich liebe dich. Dit is uit datzelfde jaar de versie van Peter Waaldrecht, Ik hou van jou.

Peter Waaldrecht, ik hou van jou. Quando mi innamoro is een Italiaans liedje geschreven door Daniele Pace, Mario Panzeri en Roberto Livraghi. Het liedje werd vervolgens in het Engels bewerkt onder de titel A Man Without Love. Deze Engelse versie, opgenomen door Engelbert Humperdinck in 1968, bereikte de tweede plaats in het Verenigd Koninkrijk. A Man Without Love, Engelbert Humperdinck.

0: Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. En de volgende gouden herinnering ligt al klaar. Dit wordt er eentje van Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La-

Volare is oorspronkelijk het Italiaanse liedje Nel blu dipinto di blu, waarmee Domenico Modugno in 1958 wereldwijd doorbrak. Ray Caniff gaf het nummer een eigen stijlvolle orkestbewerking die nog altijd populair is.

Solari en Ray Caniff. De tekst van het volgende liedje verwoordt het universele aanhoudende verdriet dat ontstaat wanneer je je afvraagt of een ex-geliefde gelukkig verder gaat met zijn of haar leven en intieme momenten deelt met iemand anders. De zanger vraagt zich af wie nu de liefde ontvangt die ooit voor hem bedoeld was. I wonder who's kissing her now, Dean Martin.

Wijze Perlen Johnny White. Herinneringen brengen ons vaak terug naar feestelijke momenten. Een huwelijk, een verjaardagsfeestje of een gezellige avond waarop de dansvloer voortdurend gevuld bleef. Muziek verbindt mensen en sommige liedjes nodigen vanzelf uit om samen te dansen. En als je dan toch samen danst, waarom zou je de laatste dans niet bewaren voor degene die je het liefste ziet? De zanger vindt het prima dat zijn partner tijdens een feestje met anderen danst, maar hij vraagt haar oprecht om de laatste dans voor hem te bewaren. De dans die het belangrijkst is. Save the last dance for me and the Blue Diamonds.

blijft The Last Dance for Me de Blue Diamonds. Na die laatste dans blijft soms de wens bestaan om elkaar niet uit het oog te verliezen. Vroeger was een telefoontje vaak het enige middel om contact te houden. Een eenvoudig verzoek kon dan al voldoende zijn. Bel me. Die gedachte vormt de inspiratie voor ons volgende nummer. Call Me is een romantisch nummer over totale toewijding, onmiddellijke beschikbaarheid en onvoorwaardelijke liefde. Het nummer, geschreven door Belford Hendricks en Clyde Otis, werd in 1958 opgenomen door Johnny Mathis.

Johnny Mathis en Call Me. Het volgende instrumentale nummer roept beelden op van verre reizen, open zeeën en een gevoel van vrijheid en avontuur. Rounding the Cape.

Rounding the Cape. Het volgende nummer gaat over een persoon die niet trouw kan blijven, gemakkelijk van gedachten verandert en haar hart aan iedereen weggeeft. Si tu n'étais pas volage, nous ferions un beau voyage, Iris, Marc Arion.

Marc Arion, Volage, Volage. Het klassieke nummer Crying van Roy Orbison, dat door Roy Orbison en Joe Melson samen is geschreven, gaat over het plotselinge, hartverscheurende besef dat je nog steeds helemaal verliefd bent op een ex-partner nadat je die onverwachts bent tegengekomen. Roy Orbison dus met Crying.

Orbison Crying. Het nummer Call Her Your Sweetheart van Frank Highfield gaat over emotionele steun, trouw en inlevingsvermogen in een relatie. Het nummer, geschreven door Leon Payne, raadt partners aan om voortdurend waardering en zorg voor elkaar te tonen. Call Her Your Sweetheart en Frank Highfield.

En met deze gouden herinnering uit 1963, Young and in Love, wordt het stilaan tijd om deel 1 van onze muzikale waaier af te ronden. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus zometeen, na het nieuws en het tijd zijn van 23 uur, dan ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van dit programma. Blijf vooral luisteren naar Radio Minerva. Graag tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk, een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien. Namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
2: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. Ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.

Kissed Her van de Beach Boys is een vrolijke cover van de hit Danny Kissed Me uit 1963 van de Crystals. De betekenis van het nummer is een eenvoudig, vrolijk verhaal over jonge liefde, onschuldige tienerromantiek en het magische eerste moment van een relatie. De Beach Boys dus met Then I Kissed Her. Een eerste kus. Soms lijkt het alsof de tijd even stil blijft staan. Maar wanneer twee mensen elkaar echt gevonden hebben, hopen ze natuurlijk dat die liefde nooit meer zal eindigen. Dat brengt ons vanzelf bij een artiest die als geen ander wist hoe hij romantiek moest bezingen. Het nummer Never Ending van Elvis Presley is een teder liefdesliedje over een oneindige, onveranderlijke toewijding. Het werd geschreven door Buddy Kay en Philip Springer en vergelijkt de diepe liefde van de zanger met de uitgestrekte, grenzeloze oceaan en de eindeloze nachtelijke hemel.

Neverending en Elvis Presley. I'll Never Find Another You is een klassiek liefdeslied over het vinden van een ware levenspartner, oprechte toewijding en de angst om de geliefde te verliezen. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Tom Springfield en is bekend geworden dankzij de opname van The Seekers, maar werd ook vertolkt door zangers als Armatino.

Armantino, I'll never find another you. Herinneringen aan geliefden blijven vaak een leven lang bestaan. Maar soms willen we ook afscheid nemen van verdriet en verlangen we gewoon naar wat meer rust. Dat verlangen vormt de kern van het volgende instrumentale meesterwerk. Make the World Go Away werd gezongen door heel veel artiesten. Geniet van de warme orkestklanken van Billy Vaughan.

Make the World Go Away en Billy Vaughan. Na enkele internationale klassiekers maken we even een tussenstop in Vlaanderen. Waarom Vines Du Kleine Tamara werd reeds in de jaren 50 opgenomen door Rudy Schurike of Vico Toriani. We luisteren naar de Nederlandstalige coverversie, ons gebracht door Jo Valli. Waarom huil je, kleine Tamara?

Huil je kleine Tamara Jovali. I'm Walking Behind You werd geschreven door Billy Reid en in 1953 uitgebracht. De opname door de Amerikaanse zanger Eddie Fisher werd een nummer 1 hit in zowel de Amerikaanse als de Britse singleshitlijsten. Maar het nummer werd eerder al opgenomen door Billy Reid's voormalige partner Dorothy Squires, die er in het Verenigd Koninkrijk een hit mee scoorde. We luisteren naar Eddie Fisher met I'm Walking Behind You.

I'm Walking Behind You en Eddie Fisher. Het nummer Cool Love van Wanda Jackson gaat over het verlangen naar echte hartstochtelijke romantiek in plaats van een emotionele afstandelijkheid. De tekst verwerpt de afstandelijke en onverschillige houding van een partner, ook wel Cool Love genoemd, en benadrukt dat ware liefde warm en oprecht moet zijn. You've been

0: See ya tomorrow night.
1: See ya.
2: Yeah.
3: Wanda Jackson, Cool Love. Muziek kan een steun zijn wanneer iemand verdriet heeft. Play some music for broken hearts. Hier is Spencer Russ.

some music for broken hearts, Spencer Russ. Wanneer een gebroken hart opnieuw begint te geloven in de liefde, ontstaat er vaak iets moois. Twee mensen ontdekken dat ze meer voor elkaar voelen dan ze eerst durfden toegeven. Dat warme gevoel staat centraal in onze volgende klassieker. You're Just in Love is een romantisch liedje over het besef dat verwarring, opwinding en een bonzend hart tekenen zijn van verliefdheid. Het nummer is geschreven door Irving Berlin voor de Broadway musical Call Me Madam uit 1950 en werd in datzelfde jaar op beroemde wijze opgenomen door Perry Como.

It Seems You're Just in Love, Perry Como. Een nummertje in het Duits nu. Rote rozen, rote liepen, roter wijn.

Invisible Tears van Ned Miller is een nummer over liefdesverdriet en eenzaamheid. Het gaat over iemand die diepe innerlijke pijn verbergt, terwijl hij vasthoudt aan blijvende pijnlijke herinneringen aan een verloren liefde. Ned Miller met Invisible Tears.

Dit was Ned Miller met Invisible Tears. Na verdriet volgt vaak een nieuw begin. Liefde vraagt soms ook om een eenvoudige bevestiging. En precies daarover zingt onze volgende artieste. Met het volgende liedje gaan we terug naar het begin van de jaren 60. Toen zong Perry Como het nummer I Love You and Don't You Forget It. Vanavond heb ik gekozen voor de versie van Julie London.

Julie London, I love you and don't you forget it. Langs deze weg zou ik graag de luisteraars willen bedanken die positief op deze uitzending hebben gereageerd of die mij via e-mail hebben gecontacteerd met positieve feedback. Dat doet me echt plezier. Deze e-mails bieden de gelegenheid om met onze luisteraars in contact te komen en over muziek te praten. En het is waar dat sommige nummers wellicht te zelden gedraaid worden. Denk maar aan het nummer Monica, uitgevoerd door Les Baxter.

Het liedje Les Vacances van Enrico Macias staat voor de vreugde van het even weg zijn, een welverdiende vrijheid en het eenvoudige geluk van uitrusten na een lang jaar hard werken. Les Vacances, Enrico Macias.

Les vacances, Enrico Macias. Iedereen bewaart wel iets dat een bijzondere betekenis heeft. Een oude foto, een brief, een concertticket of een klein geschenk. Zulke souvenirs zijn vaak veel meer waard dan hun materiële waarde, omdat ze verbonden zijn met kostbare herinneringen. Het nummer Among My Souvenirs, dat in 1959 door Connie Francis werd opgenomen, gaat over liefdesverdriet en het pijnlijke proces van het terugdenken aan een verloren liefde. Connie Francis, Among My Souvenirs.

Among My Souvenirs, Connie Francis. Herinneringen brengen ons soms ook naar plaatsen waar we ooit gelukkig waren. Sommige steden hebben een bijna magische aantrekkingskracht. En als het over romantiek gaat, denken we veel meteen aan één stad, Venetië. Hier is Cherry Vale.

very only Jerry Vale. We hebben nog tijd voor een laatst vocaal nummertje. Dat wordt er eentje van Tom Jones, The Most Beautiful Girl.

Beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze muzikale reis. Samen hebben we genoten van tijdloze melodieën uit de jaren 50, 60 en 70. Ik hoop dat deze nummers ook bij u mooie herinneringen hebben opgeroepen. Misschien dacht u terug aan een bijzondere vakantie, een eerste verliefdheid, een dierbare persoon of gewoon aan een mooie periode uit uw leven. Hartelijk dank dat u vanavond met mij mee op reis bent gegaan. Ik wens u nog een fijne avond en nacht toe, waar u ook luistert. Tot aan ons volgende tijd zijn, draai ik nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Manuel en The Music of the Mountains. Wat mij betreft dus heel graag tot een volgende keer, zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. De groet is nog van Fabrice en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Quentin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft. En waar we nu een heel concreet bewijs van zien. Namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen. Ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
2: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.